hebben we een heleboel gezongen van de vis, maar we gaan er nog even mee verder. En als slot van deze 15 minutes, Johnny and Jones, is onze keuze gevallen op een liedje wat in Amerika op het ogenblik groot succes heeft en het hier ook wel zal worden. The name of the tune is Three Little Fishes, Drie Kleine Fishes, the song with the itty bitty poo.

0: jeugd heb ik al.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

up in a dish.

0: alligator, alligator wild.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden, Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover. Uur na uur.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Hey, ik was laatst in Parijs bij de Gaulle. Hij zei tegen mij, Jan, La France, c'est moi. Ik zeg, Charles, je hebt goed luisteren, jongen. Le flip stand, c'est moi.

van Rembrandt, weet ik veel. En riep, hey, zal ik jullie nou eens wat leren? Ik ben dol, stapeldol, op de flipstand. Op de flipstand, op de flipstand. Ik ben vol, boerde

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden, Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood.

0: Zoiets als Divi met verlas mag ik liever dan dat woordenspel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34. Dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Ik hoef niet meer om jou te smeken, want jij kent mijn zwakke plekken wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd, maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen, en zo hebben wij

leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Jij huilt al lang niet meer zo snel,

0: zon en maan tot aan het ochtendblauw. Mijn allerliefste lieveling, je weet, ik hou.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Frontex, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Het is Anton en mij ook deze week weer gelukt om een stapel platen te verzamelen en mee te brengen. We gaan deze 2 uur lang gezellig draaien. En als je dan ook nog weet dat een en ander gepaard gaat met passende teksten, dan ben je helemaal geïnformeerd. Zoek wel even een rustig plaatje op. Wat te denken, wat te drinken en eventueel wat te smikkelen is ook nooit weg natuurlijk. En als we dat allemaal gedaan hebben, dan komt hier onze eerste van vandaag.

0: Mama!
1: Ja, wat is er?
0: Ze zijn er weer!
1: Wie?
0: De schrijver die blijven!
2: Op Rozo Radio.
3: Dames en heren, nou, nog eentje. De allerlaatste, dames en heren, is een plaatje met een boodschap. Die boodschap die kunnen we eventjes in uw zak steken, dames en heren. Het is namelijk zo, het leven wordt een stuk leuker als je af en toe iets weggeeft, dames en heren. Geen gouden ketting, geen cd-bon, maar gewoon een glimlach of een knipoog.

0: Jantje Bol, nee, we moeten echt gaan. Friso, Constantijn, Henry, Jopie, Peter Raasel, Ronnie Raasel. Tot ziens!
1: Geweldig. Gezellig dat je na onze openingstune de tijd hebt gevonden om samen met ons te luisteren naar Rosetta. Onze eerste lekker wat swingende plaat, uitgebracht, ik dacht in 1971, door Georgie Fame en Ellen Price. En als de zon in aantocht is, laten de Johnny's zich niet kennen en vragen zich af waar de mensen blijven die ons dat zonnetje komen brengen. Van zon en hitte krijg je dorst. Zou water een oplossing zijn? Luister maar.
2: Breaking rocks and my throat burned dry. My eyes upturned to the white hot sky. Now it's not for freedom that I cry, but just a drop

0: weer een boswandeling.
1: Boswandeling.
0: En nog een boswandeling.
1: Boswandeling.
0: Doe mij nog maar een boswandeling.
1: Boswandeling.
0: Ik vind het wel lekker hoor,

Wij namen een duik in het hitverleden. En dorstig als we zijn, ontdekten we de plaat Jailer Bring Me Water. Het is een opname uit 1960 van Buddy Britton. En als dan onze dorst gelest is, maken we ons klaar om samen met de Gebroeders Co een verfrissende boswandeling te gaan maken. En we zijn al even weer niet in Italië geweest. Hoogste tijd dus om...

Adriano Celentano is een vooraanstaand acteur, tv-persoonlijkheid en zanger. Hij speelde rollen in meer dan 39 films en had een eigen tv-programma en zong daarnaast nog vele hits. Alleen al zijn platenomzet bedraagt tot op heden wereldwijd ongeveer 150 miljoen exemplaren. En één daarvan was Azzurro. En de gebroeders Rossig hadden in 2020 een heerlijke meezingplaat, die ze eenvoudig Lekker Lallen noemden. En dit nummer kennen we als een hit van André Hazes. MUZIEK

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Come on. Stop.

In 1980 had André Hazes een top 40 hit met Het is koud zonder jou. Het schipperskoor De Boekanier vond dat voor hun een passend nummer en maakte daar in 2009 een eigen versie van. En de Achterhoekse jongens van Normaal mochten zich bij Schijven die blijven uitleven met De Boer is troef. Het volgende nummer werd zelfs door Elvis gecoverd. Ah!

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Timmy Judo was een Amerikaanse zangeres. Ze stond bekend om haar krachtige, emotionele stem. Haar grootste succes was in 1961, toen ze met haar hit Hurt de gehele muziekwereld op zijn kop wist te zetten. En goed, er zijn mensen die Frans Bauer een lekker ding vinden. Andersom geldt hetzelfde. Frans heeft zelfs de keuze uit meerdere lekkere dingen. En onze weekplaats voor de jeugd begeeft zich ook in vakantiesferen.

In België heeft de schooljeugd maar liefst 2 maanden vakantie. Hoe krijg je die gevuld, vragen wij ons wel eens af. Nou, volgens Samson en Gert is dat geen probleem. Als het goed weer is, dan maken we er samen een kei-kei-leuke zomer van. En de Amerikaanse Ripcords maakten hun eigen versie van Surf City. Een nummer wat in 1963 een wereldhit was van John en Dean. Het werd geschreven door Brian Wilson van, hoe kan het ook anders, de Beach Boys. En na de vakantie wacht voor de jeugd het schoolleven weer. Je kunt er donder op zeggen dat ook het pesten weer zal toeslaan.

Ons aller Brit Harks probeert met haar liedje Als ze eens wisten, wat regelmatig te horen en te zien is op TV Oranje, de jeugd te overtuigen dat pesten of gepest worden niet meer van deze tijd is en dat dit onmiddellijk moet stoppen. Wij van Schijven die Blijven staan daar nadrukkelijk achter. En een groot succes was er in 1977 weggelegd voor Jonathan Richmond en de Modern Lovers. Met de Egyptian Reggae stonden ze wekenlang in de Veronica Top 40 met nummertje 2 als de hoogste plaats. En deze dame was de populairste Amerikaanse zangeres in de jaren 50.

Teresa Brewer was niet alleen populair in de 50er jaren, ze was ook de meest productieve van haar tijd. Maar liefst 600 liedjes heeft ze opgenomen. Wij kozen vandaag voor haar het meest bekende Music, Music, Music, een topper uit 1955. En de titel zegt het al, een vrolijk melodietje. Het werd gespeeld door Ad van Horen en Carlina. En de volgende plaat is de Franse uitvoering van het ons welbekende Jukebox.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag,
3: 24 uur per dag,
1: jouw radio,
3: Rozo Radio.
4: Corrie Konings had in 1963 in ons land een top 10 plaat met Jukebox. In 1968 kwam de Franse zangeres Sheila, en die we kennen onder andere van L'école est finie, met de Franse vertaling van dit nummer op de markt. Devant le jukebox. Het werd ook in het Franse land een heel aardig succes. En Van Zoenen is gaaf, gezongen door Piet den Engel, kan zowel Anton als ik maar geen genoegen krijgen. En deze bekende Nederlandse levenszangeres doet meer dan alleen zingen.

0: Zangeres Hendrikje Bijl, die kennen we beter onder haar artiestennaam Inka Marina. Maar ook van nummers als bijvoorbeeld Laat Mij Alleen, Vino, Waar Is De Wijn, Santo Domingo en Harlekijn. Ze heeft een schitterende carrière achter de rug. Ook op maatschappelijk terrein is ze nog steeds actief. Zo is ze ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar ook, en hoewel ze hetero is, heeft ze ooit de titel van koningin van de homoseksuelen gekregen. Wij draaiden haar single Bella Italia, een succes uit 1973. En Hans de Boy houdt het niet bij één vrouw, hij bracht een ode aan alle vrouwen. En in Schijven die blijven is deze zanger een bekende verschijning.
1: Doei!

Veel nieuws is er over de Belgische zanger Adamo niet meer te melden. Doordat hij regelmatig in ons programma te gast is, ben je ook op de hoogte als er ontwikkelingen rond zijn persoon zouden zijn. Dit keer gingen we met hem terug naar het jaar 1963. En hoewel de buitentemperatuur niet gelijk loopt met de titel van deze plaat, blijft het toch een van zijn toppers, Tombe la Neige. En het is aan hun danspasjes en keyboardgeluid te danken dat de Engelse popgroep Racy Some Girls in 1979 tot een van hun grootste successen maakte. Tijd voor een instrumentaaltje uit de oude doos.

met het originele instrumentale Tequila van de Amerikaanse groep The Champs gingen we terug naar het jaar 1958. Opvallend en mede daardoor hun succes waren de duidelijk hoorbare saxofoon en de Zuid-Amerikaanse klanken. En de Tilburgse zanger John Spencer maakte een naam door zijn vele covers van bekende artiesten die hij had vertaald in het Nederlands en uitbracht. Zo ook met Josephine en dat deed hij in 1985. En dan nu graag je aandacht voor een enthousiast mannenkoor.

In de Gelderse plaats Wezep werd in 2004 het mannenkoor De Muldersingers opgericht. Het is een 25-koppig koor dat zich voornamelijk beweegt in het Chianti en in het polderpop-genre. Wij kozen uit hun repertoire het veelzeggende Laat maar lekker gaan. Nee, het is Laat maar lekker gaan, dus niet waaien. En in de flowerpop-tijd was het nummer A Walk in the Sky van de flowerpotman een hoogvlieger. En mede door het optreden van Luke Combs staat de countrymuziek op een hoogtepunt.

Het optreden van de Amerikaanse zanger Luke Combs onlangs in de uitverkochte Johan Cruijff Arena bewees dat de countrymuziek in Nederland in de lift zit. Dat geldt ook voor Laura Lynn, die daar duidelijk in was: country zit me in het bloed. En de Engelse tremolo's waren kort maar krachtig, even the bad times are good. En op 8 juli 2026 overleed deze populaire Engelse zangeres.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Bonnie Tyler was een Engelse zangeres met een kenmerkende schorre stem. Ze had een knobbeltje op haar stembanden enigszins verwaarloosd, zodat ze een heze stem eraan overhield. Het bleek later dat dit in haar voordeel uitpakte. Ze werd er succesvol door herkend. Je hoorde een van haar grootste hits, Total Eclipse of the Heart. Het leverde haar in 1983 zes weken top 40 op. En intussen zitten we midden in het kermisseizoen. Draaimolens, goktenten, oliebollen en lekstelen, hiervan zijn dat de bekende hoofdbestanddelen. De wannabes kregen daar lucht van en lieten ons genieten van kermis in de stad. En het gerucht gaat dat de zangeres van dit wereldnummer een vergoeding hiervoor kreeg van slechts $50. En dat alleen omdat ze de rechten daarvoor niet had verworven.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Hallo, ik ben Giuseppe. Moet luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou.

Er was een talent die jaagde. Ja, in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè. En toen op die dagen, die stond ik al lang klaar. En die orkest die begon te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah ja, dat was zo fijn, hè, om die artiesten te zijn.

ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv-show en die filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dansen.

In 1962 had het voormalige dienstmeisje en babysitter Little Eve een grandioze wereldhit met The Locomotion. Miljoenen exemplaren gingen over de toonbank en een eerste plaats was weggelegd in de Amerikaanse top 100. In haar optreden werd ze gekwalificeerd als een knotsgekke zingende zangeres. Little Eve overleed in 2003 op 59-jarige leeftijd helaas aan kanker. En de Nederlandse artiest Dingetje, die in werkelijkheid Frank Paardenkoper heet, stond bekend om zijn humoristische teksten en te gekke parodieën. In 1981 scoorde hij punten met Houd toch die koppen. Deze in Indonesië geboren componist en zanger was een muziekbeest van allure.

Componist en zanger Jack De Nijs kennen we beter onder zijn artiestennaam Jack Jersey. Jack schreef vele hits voor andere artiesten, coverde en bracht zelf vele singles uit. Zijn type stem, die zorgde ervoor dat hij ook wel eens de Nederlandse Elvis werd genoemd. Je hoorde het nummer Lady, een nummer dat in 2025 opnieuw werd uitgebracht. Lieve mensen, zeker als het gezellig is, dan stop je niet graag. Dat geldt ook voor de schijven die blijven. Het was weer 2 uur lang gezellig, maar aan stoppen kunnen we niet onderuit. Blijf reageren, wij zijn blij met elke reactie. En blijf als maar kan doorgaan met ademhalen. En tenslotte nog dit nadenkertje. Wist je dat vele atleten een goede loopbaan hebben? Graag tot volgende week.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen, die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, nadat de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is ook kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Ik herinner mij een winkel in een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat. En een lieve oude dame, heel fragiel en heel precieus, maakt uit al haar kleine laadjes telkens weer de juiste keus.

tussen zij een oude kant. 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Na een jaar of wat kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging meteen naar binnen, waar het dametje weer stond. En ik was niet eens verbaasd dat zij precies zo'n knoopje vond. Zulke winkels zijn er haast niet meer.

tussen zij een oude kant. Duizend knoopjes en wel honderd kleuren band. Vlak daarnaast was een cafeetje met de ingang aan de gracht. En ik vroeg, is die mevrouw soms naar een rusthuis toegebracht? Maar men zei, die wordt begraven morgenochtend in Oostzaan. En daar ben ik toen heel stilletjes alleen naartoe gegaan. Er was niet

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

jongens, dit is dan weer een liedje van Saskia en Serge. U weet wel, dat kinderduo dat al 15 jaar bijna hartstikke dood is. Grapje. Dat kleine beetje zon, waar je al wekenlang op wacht. Die uitgestoken klauw had je van hem dus niet verwacht. Dat kleine bosje breien, en precies op dat moment. Die onverwachte lozing, als je alleen of eenzaam bent. Zij

toen. Ja, poppers, hoorden jullie de belletjes? Die kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag. Dat onverwachte woordje toen je het allemaal niet meer zag. Het was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon. Het geeft je leven kleur. Er is

dingen die het doen, die het doen. Het zijn de kinderen, we leven in het groot. We maken veel te veel misbaar. We praten wel, maar luisteren te zelden naar elkaar. Luisteren, we kijken naar een punt. En veel te weinig om ons heen.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedemiddag. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

got it.

Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

wordt luchtig gepraat, mag best kapitalist staat. Als arme mensen zorgen, toch goed, iedereen beetje makkelijk leven moet. Mijn vriend Farouk is 57 jaar, heeft een eethuis. Het maakt niet uit waar, want er is maar één tafel waar wordt bediend. Al is het menu wel uitgekiend. En ik leer er Berber, Arabisch en Spaans. En Pavia della Rosa 23 Italiaans. En met Turks kan ik al een heel end in zee. Ben ik Ebris Turkuum, daar joke ik wel eens mee. De wereld in een kamer, in een stille straat. Mijn land hier en nu, omdat de tijd niet stille staat. Discussies omgezet en weer vertaald. En Farouk die filosofisch verhaalt. Ik een kleine stad bij Izmir, altijd veel buitenlanders daar. Ik leer Duits taal praten, papa ook handelsman, niet waar. Dan ik komen hier, Europa, Avrupa, wij eigenlijk zeg. Toerist, geld genoeg geweest dan, beetje mars werken, mag niet weg. Ik zeggen, pensioen beginnen, zij mij helpen, mag halve dag. Andere halve, pensioen werken, zij vindt slim mij, allemaal lach. Turks, Iers, Italiaans mens, Spanjaard, Griekisch, Marokkaans. Police mij brengen, ik huis moet vinden, Christmens en Mohammedaans. Hollands mens wil scholen leren, kan niet vegen straat met diploom. Beetje vies werk, uitbesteden, jij beroep, jouw leven droom. Arbeidsbureau zegt jij niet werken, alleen.

is het me nu wel uitgekiend. Ik ben hier gekomen, 62, mensen hier geweest, zelf dan. Kinderen nog, leven familie. Nou, mama altijd werk, toch kan. Kinderen veel schrikkelijk dom, jij weten. Papa, mama, hun niks geleerd.

wordt. Menselijkheid zij niet begrijpen. Moed geeft kinderen, anders fout. Zij jou later ook niet zorgen. Jij alleen boel, bejaard huishoud.

Diana, ik vind zij mijn moeder. Zij goed zorgen voor haar mens. Beatrix, weet je, zijn juppie. Zijn niet veel te veel arme fans. Juliana zeggen, ik ook zeggen. Zij haar kinderen meest van houden. Die vaak komen, mama buurt. Zij nog beetje hippie vrouw. Hollands mens, soms geweest zijn zielen. Als op stap moet drink te veel. Vriend en meisjes, dan kan zeg strak hij alleen zat.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

De zee heeft me verteld dat hij zo moe is. Hij zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Hij zei, wat is dat toch bij jullie allemaal aan de hand?

Toen zweegde zij. En ik stond er in de zomernacht. Ik zei, kan ik iets voor je doen misschien? De zee heeft even nagedacht en toen zei hij... Kijk, zo overbodig als het was in vroegere dagen... Zo nodig is het nu om water naar de zee te dragen. Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is. Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederlandticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

mijn naam, want mijn muziek blijft altijd bij je. Voor een afscheid in mijn stem, als een echo.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Zo, dat was een binnenkamer. Nou, het is eindelijk weer donderdagochtend, hè? Ja, dan mogen we weer. Ja, ik ben zoals altijd, ik ben Ralf. Tegenover mij zit
1: Katie.
0: En aan de overzijde zit
2: Isa.
0: Ja, daar zijn we weer.
1: Goedemorgen.
0: Weer gezellig. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer afgestemd hebben op Rozo Radio. Bij ons fijne programma, Kate met Ralf natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, hoeveelste uitzending alweer, Katie?
1: Ik ben het tel kwijt.
0: 60ste, iets over de 60 al.
1: Ik heb, dat moet haast wel. Ja.
0: Gaat hard, hè?
1: Ik moet het eventjes bijhouden, want ik heb een ander mapje nou. En de andere noteerde ik het altijd. Liep het mooi op volgorde. Ja. Dus nou, ik moet
0: we
1: er even bij gaan werken.
0: We weten het. Maar al best wel veel.
1: Al best wel veel, ja. Dus lekker.
0: Na het geweld van vorige week, hè? De iconische albums, Meatloaf met Adele.
1: Ja, gaaf.
0: Dachten we nu van, ja, we hebben het heel vaak over van, hey, dit nummer, is dat niet gecoverd door? Is het origineel niet van? En nou, we vinden de ene mooier of de andere mooier. Dat, ja. Daar hebben we het heel vaak over. En toen dachten wij van, nou, daar moet wel een uitzending mee te vullen zijn. Met een Golden Covers, de mooie titel die Isa er weer aangegeven heeft. En ik vraag me altijd af, hè, als we dit programma openen met het eerste nummer,
1: yeah,
0: gaan dan de vaste luisteraars ook echt proberen te achterhalen van wat is het thema van deze week? Heb ik een clue? Heb ik een aanwijzing? Kan ik erachter komen? En nou, ik zou het best wel knap vinden als je dat nu geraden had bij dit eerste nummer.
1: Ja, maar dat zijn dan wel mensen die niet ons volgen op social media.
0: Ja, ja, oké, tuurlijk.
1: Snap je? Want die zien het al, hè?
0: Ja, ja, die zien het al. Maar gewoon degene die out of the blue gewoon in afstemmen.
1: Afstemmen.
0: En die denken dan, hey, wat is het thema?
1: Of geen Facebook of Insta hebben. Die, ja, en dan is het vrij moeilijk, denk ik.
0: Maar want waar luisteren we naar, Katie? Wat ga je ons vertellen?
1: Ja, nou kijk, het was natuurlijk bij... Jij vooral roept dan vaker tegen Isa van... Joh, hè, wat vind jij nou mooi deze tijd? En toen had Isa op een gegeven moment van de week van... Als we nou eens inderdaad... goede bekende, goede, ja, echt klassiekers, die dan wel weer gecoverd zijn door, nou ja, goed, is dat echt van jouw tijd, hè, alle de zangers en zangeressen. Want voor sommigen, Ralf, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dan moet ik echt wel denken van, oké, wie is dat? Zoals degene waar we nu naar luisterden.
0: Ja.
1: Don't You Worry About A Thing, van gezongen, wat we nu horen, door Tori Keller. Maar dat is natuurlijk het, Keller. Het is Kelly.
0: Tori, ja. Kelly.
1: God, ik moet er nog in komen, jongens. Het is vroeg. Het origineel is van Stevie Wonder.
0: Ja, dat hoorde ik net. Ja. Ja.
1: Jij kende hem van nog iemand anders?
0: Ja, van Incognito.
1: Ja.
0: 1992 volgens mij. Die had er ook best wel een hele mooie versie mee. Ook vrij succesvol.
1: Ja, ja.
0: Ja, van Stevie Wonder. Ik ga hem meteen terugluisteren. Want
1: ja.
0: ik ken hem niet, denk ik. Of misschien ook wel.
1: Je hebt zo'n kennis van muziek.
0: Ja, maar ik had hem niet gelinkt aan Stevie Wonder. Maar okay. Ja, die man heeft zoveel mooie dingen gemaakt.
1: Nou, dat zeker. Het nummer komt al uit 1973. Zij nam het op, Tori, in 2016 voor de animatiefilm Sing.
0: Sing, ja.
1: Ik ken hem niet. Jij zei van,
0: ja, ik ken hem wel.
1: Ik heb hem inderdaad gezien.
0: Ja.
1: In de film spreekt en zingt zij de stem van het verlegen olifantje Mena. En Mena die durft niet voor het publiek te zingen.
0: Maar uiteindelijk wordt ze de grote ster of zo?
1: Want er moet er een of ander theater of iets, weet ik, moet gered worden. Dat zegt jou misschien wel iets.
0: Ja.
1: En dan gaat ze dus met dit nummer en dan overrompelt ze iedereen met die krachtige stem. Ze blijft, vind ik, wel heel dicht bij het origineel van Stevie Wonder. Hè. Goed herkenbaar, maar toch echt wel lekker modern. En nou, de boodschap, dat vind ik gewoon een hele mooie. Die moeten we erin houden. Maak je niet te gek veel zorgen, want het komt wel weer goed.
0: Ja, dus we gaan dus luisteren naar covers, als ik het goed...
1: Door de hedendaagse artiesten.
0: Ja, echt hedendaagse. Hè? Want ja, als ik naar het lijstje kijk, het is echt het oudste wat er op mijn lijstje staat dat ik voorbereid heb, is 2010. Ik weet niet hoe met jouw lijstje zit, maar dat is vrij recent.
1: Oh nee, ik heb nog wel jongeren erbij zitten.
0: Ja?
1: Jazeker, ja.
0: Nee, maar de oudste is 2010 bedoel ik. De oudste.
1: Oh, de oudste.
0: De oudste is 2010.
1: Sorry. Ja.
0: Ja, dus het is lekker modern werk allemaal.
1: Ja, jij bedoelt het origineel.
0: Nee, deze versie, de nieuwe versie.
1: Na 2010 gecoverd zijn.
0: Ja,
1: ja. Ik snap hem.
0: Ja, nee, de originele zijn veel ouder natuurlijk.
1: Ja, het is de hitte die mij parten speelt. Wat me even overigens gelijk een bruggetje brengt.
0: Ja.
1: Want op het moment dat wij hier zitten te presenteren, dat iedereen lekker zit te luisteren, zijn ze bij mij ontzettend druk bezig om een airco's te plaatsen.
0: Echt waar?
1: Ja, en daar zijn ze gisteren mee begonnen. En ik heb beloofd vanmorgen aan Jan... De installateur. Dat ik echt even reclame voor hem ga maken. Want
0: luisteren ze ook dan?
1: Ik heb gezegd dat
0: hij
1: moet luisteren.
0: Hebben ze arbeidsvitamine opstaan?
1: Als Han heeft de box aangezet.
0: Oh nee, dan is goed.
1: Het kan zijn dat hij op dak zit. De kans is groot.
0: Worden op grote hoogte worden we beluisterd.
1: Grote hoogte, ja, inderdaad. Ja, ja. We stijgen naar grote hoogte. Maar bizar, ik heb er verder geen verstand van. Maar ik vind het echt, als ik het zo zie, bizar hoe netjes dat hij werkt en hoe snel. Want hij had eigenlijk 3 dagen hadden we erop gerekend. En nou, als het goed is het vanmiddag gefixt. En zo netjes al die leidingen weggewerkt, okay, onder de dakpannetjes. Dus lieve mensen, willen jullie een airco, dan moet ik echt even van Dijken in Goren. Ga daar naartoe. Ga naar Jan.
0: Jan bij deze.
1: Van Dijken in Goren.
0: Sowieso respect voor Jan met dit weer op het dak en zo.
1: Hadden we het net nog over gehad. Jan vindt het heerlijk.
0: Ja? Ja. Gisteren ook. Vond hij het ook heerlijk?
1: Geen probleem.
0: Oh,
1: ja. Hij heeft een hekel aan regen en de koelte en de herfst, de winter.
0: Hij heeft een hekel aan koelte en hij verkoopt airco's.
1: Ja, nou, dat zei Steffen. Echt, hè?
0: Ja, leuk. Ja, mooi.
1: Dat zei Steffen gisteren nog. Dat is ook eigenlijk wel waar. Hè? Dan werk je dus in de airco's, maar dan werk je altijd in de hitte.
0: Ja.
1: Want als jij aan het werk bent, dan werkt die airco nog niet.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is waar, ja, hè? Ja. Ik zei, nou, je het zegt.
0: Goeie analyse.
1: Dus, ja, dus dat was even een shout-out to you.
0: Ja, mooi dat je de naam even hebt kunnen noemen.
1: Zeker.
0: Dat je zo tevreden over hem bent.
1: Absoluut.
0: En jij komt straks thuis, want wanneer is ongeveer dat ze denkt dat hij klaar is?
1: Ja, weet ik niet. Nou, het is in ieder geval heel simpel. Vanavond slaap ik cool. Hé, en jij ook. Dus,
0: Isa ook. Nou,
1: ja, dus mij niet bellen vanavond, hè?
0: Nee. Ik hoor graag hoe het beval is.
1: Morgen.
0: Ja. Nou, dan gaan we snel door met ons lijstje. Want net hadden we natuurlijk Stevie Wonder. Don't you worry about a thing. En nu gaan we even door. Ja, even gewoon tussen neus en lippen door naar Prince. Hè?
1: Ja.
0: Kiss. Het origineel is uit, wat ik net zeg, hè? Prince and the Revolution. Moet ik dan, wat is het volledige plaatje? Want Prince heeft natuurlijk wat verschillende begeleidingsbands gehad in de jaren. Maar dit is eentje van Prince and the Revolution in 1986. Het hele bekende Kiss. En gecoverd in 2017 door Kelly Clarkson.

0: Ja, dit was Frozen van Jade. En het was heel grappig, Ralf, dat jij zei... Oh, ik dacht dat het van de film was.
1: Ja, toen
0: de
1: ik
0: film Frozen. Ja, ja, maar dat is geen nummer, toch? Wat Frozen heet. Dan nee, krijg dat je is Let It Go,
2: let
0: toch?
2: It go, ja.
0: Ja, precies. Ja. Het origineel is van Madonna uit 1998. Jade, die bracht haar versie uit in vorig jaar pas, maart 2025. En zij vond het tijd om een nummertje te coveren van Madonna, omdat ze al sinds kinds af aan daar een enorme fan van is. Dit nummer was vrij snel gekozen, Ees, want Jade...
2: Ja, Jade...
0: Little Mix, hè? Jade komt uit Little Mix.
1: Oh, oké. Okay. Ja, die hebben we natuurlijk een paar keer al in uitzending gehad, hè?
2: Little Mix hebben we al heel vaak benoemd, natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar Jade, ja, dat is altijd mijn favorietje al geweest. En ik zei nog net tegen jullie, hè, dat ik het al maar aan het luisteren was. En toen dit nummer, en ik dacht van, nou, dat is echt een mooi nummer, hè? Dat heeft ze goed gedaan. En toen had ik het met jou erover, met Katie.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, toen zei jij,

0: van ja, dat is origineel van Madonna.
1: Ja, toen zei je, wat komt het nummer wel bekend voor? Ja, inderdaad, de cover.
2: Zo is bijna 30 jaar oud, hè, dat nummer dus. Want jij zegt net 1998.
1: Ja.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, het gaat heel hard. Ja. En wij hebben ook net wel besloten, Ralf, dat wij vinden dat ze toen dat moeten stoppen, hè, rond die tijd.
2: Ja, ik
1: na True Blue, het album.
2: True Blue, ik vond Like a Prayer, dat album, vond ik ook nog wel mooi. Ja. Toen is een tijdje volgens mij ze wat een beetje uit de picture geweest. En toen kwam ze voor mijn gevoel, ik ben zeker geen Madonna-kenner, kwam ze een beetje terug met deze nieuwe look en deze nieuwe sound. Mm-hmm. Heel geproduceerd, heel veel elektronische ondersteuning. Ja, ik vond het eigenlijk alleen maar minder worden. Maar joh, met alle respect, want ze is er nog steeds. En, hey, en ze is nog steeds relevant. Staan, ik bedoel, niet, ik kon het zeggen hoor. Maar...
1: Ik doe ze het niet na, hè. Laat staan op je leeftijd. Dus dat sowieso.
2: Nog even, of onderbreek ik jou?
1: Ja, onderbreek mij zeker niet. En ook al deed je het, dan laat ik dat toe.
2: Nou, ik was natuurlijk zo enthousiast over de toevoeging die ik nog wilde doen.
1: Yeah.
2: Want natuurlijk bij Kiss...
1: Yeah.
2: Bij Kelly Clarkson, waar we net naar luisterden, toen zei jij van, joh, ik ben helemaal verbaasd dat het origineel van Prince is. Want jij zat in je hoofd met Sir Tom Jones.
1: Jazeker. En ik zit jou echt aan te kijken. Je hebt over Prince. Ik kijk hier zo naar aan. Ik denk, wat de fuck? Wat gebeurt hier?
2: Ja, die mogen we natuurlijk niet onvermeld laten. Want natuurlijk, Tom Jones heeft ook een geweldige cover daarvan gemaakt. Ja. Ik weet even niet welk jaar erbij hoort. Maar blijkbaar zo goed dat hij in jouw beleving gewoon echt het origineel gezongen had.
1: Dat is typisch dan weer. Hè?
2: Maar het is echt van Prince.
1: Ja.
2: Ja, maar hij heeft natuurlijk een geweldige cover. Er is echt zijn eigen draai aangegeven. Maar deze was van Kelly Clarkson. En wat een strot, hè?
1: God, jongen, ja, die kan zeggen. Ongekend. Ja. Goed, nou, dit was Frozen. Dus dan geef ik hem weer door naar jou, Ralf.
2: Ja, de volgende is uit de 2020. Ook nog redelijk recent. Ja. Toch alweer 6 jaar geleden. Van Miley Cyrus. Nou, natuurlijk een van de grote sterren van deze tijd.
1: Ja.
2: Heart of Glass. Ik moest eerst echt denken van Heart of Glass. Ken ik dat nummer? Ja, natuurlijk ken ik dat nummer. Want het origineel is van Blondie.
1: Ja.
2: En dat is al oudje, hè? Ja. 1978, de Amerikaanse band Blondie. En iconisch nummer, hè?
1: Ja.
2: Ja, iconisch nummer.
1: Ja, sowieso Blondie, toch?
2: Ja, Blondie.
1: Ik hou ervan.
2: Ja, ik hou er ook van. Ja, en Miley Cyrus, die heeft daar haar geheel eigen draai aan gegeven.
1: Die kan het ook.
2: Ja, die kan het ook. En dan gaan wij eens mooi naar luisteren. Heart of Glass.

0: Ja, hier ga ik vandaan. Want ja. Ik vind sowieso het nummer mooi. En ik, ja, die country.
1: Dit is jouw ding.
0: Dit is echt mijn dingetje. Dus ik was even lekker aan het wegzwijmelen hier. Het nummertje You're Still the One. Dat we kennen natuurlijk oorspronkelijk van Shania Twain. Uit 1998.
1: Wereldhit, hè?
0: Zeker, ja. Zeker. Teddy die heeft dit nummer nooit als een officieel studioalbum uitgebracht. Maar hij is heel erg bekend op... wat was het volgens mij? Is dat niet op YouTube iets? Dat hij daar zo bekend is, dat je daar van die covers...
2: Zou YouTube of TikTok dan zijn?
0: Ja, denk ik. Kijk wat ik het mooie aan hem vind. Die warme, soulvaste stem natuurlijk.
1: Maar hij treedt wel gewoon op of maakt albums of...
0: Nou, hij heeft wel eigen nummers. Want het nummer van Lose Control, dat is wel van hem. Maar verder is hij... hij heeft gewoon een hele grote fanbase op YouTube. Daar zet hij dan heel veel covers op. Ja. En daar is hij volgens mij wel bekend mee geworden. Maar dat pluizen we nog wel verder uit hoe dat zit. Maar dat Lose Control, dat is toch een bekend nummer. Dat is toch wat ik in mijn hoofd heb.
2: Ja, dat is van hem, ja.
0: Ja.
1: Dat is wel leuk. Want
2: hij heeft wel veel bekende nummers hoor, tegenwoordig.
0: Van zichzelf?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, een hele bekende artiest. Kijk, dat heb je op festivals en zo.
0: Kijk, nou, dat was de bedoeling ook, hè? De nummers die jij kent.
1: Het gaat volledig langs mij heen, allemaal dit. Ja. Maar een mooie stem.
0: Je zit er ook echt zo bij van...
1: Ja, ik leer graag.
0: Ja.
1: Dus en Isa zei net, van als je die gevoelige stem zo hoort, denk je van, nou, heb je er een bepaald beeld bij, hè? Maar je zegt, het schijnt echt een hele ruike dude te zijn om te zien.
2: Ja,
0: dat verwacht
1: met
0: je
1: tatoeages
0: dit niet.
1: En... dat soort dingen?
0: Ja, lekkere grote vent tatoeages van die grote oorbellen, baardje. Nou ja, je verwacht meer de rockkant dan deze gevoelige You're Still the One.
1: Ik vind dat, ik doe me trouwens heel erg denken. Frederik en ik hebben natuurlijk die 8 maanden reis gemaakt. En toen waren we ook in Bilbao. En toen liep daar op straat een ruige dude met zo'n knotje en nou, helemaal het plaatje, zeg maar.
0: Jij had toen ook een knotje, by the way.
1: Ik had toen ook een knotje.
0: Woest aantrekkelijk.
1: Ja, woest aantrekkelijk. Ja. Hij was toen net even wat ruiger.
0: Ja,
1: maar,
0: die tatoeages ontbraken.
1: Ja, nou, dat dus. En die had dus een gitarist bij.
0: Yeah.
1: En die werd ook de hele dag gefilmd, die gast.
0: Yeah.
1: En die ging dus op een gegeven moment op zo'n fonteintje zitten, zo'n rand, vlakbij waar wij ook liepen.
0: Yeah.
1: En toen denk je van, nou, nu komt er een nummer, hè. En toen ging hij dus een akoestische versie zingen, terwijl die gefilmd werd, van Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
0: Serieus?
1: Ja, serieus. En mooi. Maar dan denk ik van, ja, dat niet de keuze die je dan verwacht.
0: Die had jij niet verwacht.
1: Weet je wat ik ga doen? Rick Astley. Zo, oké.
0: Okay. Maar was het een... dat je denkt van, wow, nou...
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dat is dan wel dat een breekbaar nummer.
0: Ja.
1: Met zo'n gast met de juiste uitstraling. Ja. Ja, dat kan dan. Dat kan. Is dan een mooie combinatie.
0: Zeker. Ik vind het juist mooi altijd. Dat
1: deed me dit een beetje aan denken.
0: Onverwachten. Ja. Nou, ik genoeg allemaal met deze blijigheid. Het is tijd voor...

0: Elke week als de sfeer een beetje lekker begint te gaan, dan gaat Katie de ergernis erin gooien. Want dan moet hij weer, moet weer geërgerd
1: worden.
0: Dan
1: moet lekker geklaagd worden.
0: Vooruit dan maar weer.
1: Ja, nou, wij zijn van de week niet zo van het klagen.
0: Nee.
1: Toch? Ik bedoel, dat doen we wekelijks. En Isa, ik kijk jou aan. Want
0: Isa, gelukkig
1: het
0: wel.
1: Het is een beetje jouw week, hè? Want de nummers, jij hebt ze uitgezocht van de artiesten van nu. Nou ja, bla bla bla, heel verhaal. En jij bent gisteren naar de film geweest. En hoe lang ben je daar binnen geweest? 2 uur? Je had er sowieso al 4, 5 ergernissen.
2: Nou ja, we zaten,
1: dus wij geven hem door aan jou vandaag.
2: Ja. Ja, nou, we zaten in de auto en toen kwamen we eigenlijk op het punt van met de ergernissen. Toen dacht ik van, ik heb er wel een aantal.
1: En er kwamen er een hoop uit en je ging me daar een partij ventileren.
2: Ja, nou, dus ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om me even te uiten.
1: Ga je gang, meid.
2: Nou, ik ben gisteren naar de nieuwe Spider-Man film geweest, Brand New Day.
1: Ja.
2: Ontzettend tof film trouwens. Het was een voorpremière, was ik met een vriendinnetje naartoe geweest. En ja, wat ik dan zo irritant vind, hè, dan is dat natuurlijk spannend. Ga je voor de eerste keer de film zien, zit je er helemaal in. En dan komt er zo'n belangrijk stukje, weet je wel. En dan is heel die zaal stil.
1: Ja.
2: Ja, en dan hoor ik toch in één keer aan de linkerkant zo'n gekraak van popcorn of chips.
1: Ja, dat eten.
2: Ja, en dan?
1: Ja, ja dat is...
2: Dan,
0: en toen? En
2: ja,
0: toen?
2: Nou ja, dan moest ik me inhouden.
1: Toen heeft ze geslaan.
0: Ja. Heb je die bab popcorn zo...
1: Ja.
2: Nou ja, dat was al ergernis 1, hè?
1: Ergernis 1,
2: ja.
1: Maar dat is heel irritant, hè?
0: Maar,
1: het gekraak...
0: Doe je het zelf ook wel eens?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nou, maar ik had...
1: Natuurlijk wel.
2: Ja, maar ik kijk heel die zaal, behalve die ene persoon, is muisstil.
1: Ja.
2: Als zo'n, dan denk je even van, hè, ik stop even met mijn gegraai
1: dat
2: uit. Het, uit
1: ja,
2: het,
1: ja.
0: En die malende kaken.
1: Ja, inderdaad.
2: Want Spider-Man is een en al, dus ook heel veel actie, hè?
1: Ja.
2: Dat het door die boksen gedreund wordt.
1: Ja. Dan eet dan. Hè?
2: Ja, ja. Eet dan.
1: Gaat dan je popcorn zitten knagen?
2: Ik ga eten als het muisstil is en dat.
1: Dus maar je zei wel daarna van, volgens mij was het een kind.
2: Ja, dus als dat het was, dan...
1: Dan was je ook boos, maar... Ik bedoel,
2: maar dan snap ik het
1: dan
2: iets meer.
1: Is het iets
0: dus eigenlijk vooraf bij de film, niet alleen van telefoon uit, maar ook tijdens bepaalde gevoelige scènes, gewoon... Even dimmen met het eten.
1: Even niet graaien.
0: Als
1: een
0: lampje aangaat, stop met de popcorn.
1: Ja. Tweede.
2: Ik zeg, dan is er dus een... jullie moeten ook allemaal lachen.
0: Nee, ga lekker door.
2: Jullie moeten ook allemaal lachen, dat is wel grap. Er is een pauze, hè. Dat is ook altijd even fijn. Nou,
0: ik vind het heel vervelend.
1: Ik ook. Ik heb niks met pauzes. Maar het is een lange film,
2: denk ik.
1: Het
2: is dubbel. Aan de ene kant, dan ben je er even uit natuurlijk. Ja. Maar dan kan je wel even naar het toilet en zo. Nou, dat deed ik dus. Alleen moest ik even uitkijken. Want die naast mij, die waren echt... Het zijn van die relaxstoelen. Nou, die waren heel relaxed. Want die had zijn slippers zelfs uitgedaan. Dus die slippers, die had hij voor zijn stoel weggezet. En dat is dan precies ook waar je dan met de trap naar beneden gaat.
1: Ja.
2: En dan weer omhoog.
1: Ja.
2: Nou, ergernis nummer 2.
1: Ja, want je breekt bijna je nek.
2: Je breekt bijna je nek.
1: Dat, ja.
2: Ja.
1: Nou, ook dat heel irritant. Kom je terug. Moet je weer,
2: uitkijken. Weer uitkijken, ja.
1: Ja.
2: En dan heb je geluk dat het dan nog licht in de zaal is. Want als het dan natuurlijk pikken donker is.
1: Dan had je al gelegen.
2: Dan had ik gelegen.
1: Ja, snap ik.
0: Welke bioscoop was het?
1: Begin met je P en het eindigt op AT.
0: Ja, ik bedoel, nu we toch naam aan het noemen zijn in deze uitzending.
1: Moeten we ook even Kinepolis en The View noemen, hè?
0: Dan ook geweldige bioscoop.
1: Ja, oké.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Nou, maar je had er nog één.
2: Ja.
1: Je had de telefoon. Was je ook heel boos over. Dat mensen op de telefoon gaan zitten.
2: Ja, dat mensen dan... Weet je wat, dan is het natuurlijk logisch. Heel donker in die zaal. En dan gaan die mensen... Ja, dat is logisch.
1: Ja.
2: En dan gaan die mensen... Gaan dan één keer op zijn telefoon zitten.
1: Ja,
2: denk
1: en
2: van,
1: dat geeft me toch een baslicht dan, hè?
2: Ja, maar dan ben ik gelijk afgeleid, hè?
0: Ja, dan ben je afgeleid. Ja.
1: Dat klopt. Ja. Ja.
2: Heb ik er nog eentje, dan zal ik het laten.
1: Dan wordt het tijd, ja.
2: Ja.
0: geef dat kind even de ruimte.
2: Het lucht ook al zo op, hè?
1: Ja, ik zie het.
2: Dan is het natuurlijk een voorpremière van zo'n film. Dan verwacht je op zich wel dat het een beetje leuk aangekleed is in die stijl.
1: Ja.
2: Nou, niet dus.
1: Niks, hè? Zij
2: gewoon een paar accessoires die je dan kan kopen. Die overigens ook een ripatje lijf kosten. Maar
1: dat was trouwens ook nog een ergernis van je.
0: Spider-Man zelf was er ook niet.
2: Nee. Nou, ik had op zijn minst gewoon iemand verwacht die daar stond, toch?
1: Ja. Nou, of zo'n plaat, weet je wel. Waar je mee op de foto kan of zo. Dat is altijd wel grappig.
2: Ook niet.
0: Want had je extra betaald voor de voorpremière?
2: De kaart was volgens mij wel gewoon dezelfde prijs. Maar ja, ik denk van, noem het volgende jaar en dan verwacht je het ook wel iets, toch?
1: Ja. En wat jij zegt, hè, dan voordat je dan binnen bent en luistert, dat weet ik, dat doen we allemaal zelf. dat je iets koopt van drinken, ja, en popcorn. Het is zo mega duur.
2: Zo duur. Ik schrok echt van.
1: Ja, en dan vinden ze het gek dat mensen er eigen spullen mee gaan nemen. Ja. Ja, en dan gaan ze de tassen al controleren. Bij Pathé, bij Kinepolis controleren ze de tassen
0: niet.
1: Al.
0: Mag niet, hè?
1: Nee, dat mag niet. Maar dan denk ik ook, jongens, maken het toch niet zo belachelijk duur?
2: Gewoon een klein M&M zakje, 200 gram of zo, 5 euro.
1: Ja.
2: Maar goed. Ik voel me echt
1: stukkelig.
2: Ja, echt. Ja.
0: Toch wel, hè? Nou zie je het, hè? Wij zeggen het altijd.
1: Ja. Ik zie het ook aan.
0: Wat we natuurlijk wel altijd doen, want het is een beetje een therapeutisch item.
1: Ja. Ja.
0: Of Tante Wil komt dan met een tip, of wij.
1: Ja. Ja.
0: Dus Katie, kunnen wij Isa hier wat een helpende hand
1: Nou, leiden? Misschien dat Tante Wil nog komt met een tip van... niet naar de film gaan is ook zo'n ding.
0: Ja, is een beetje... Ja, dat kunnen... Nee. Nee.
1: Even, die SUV gaat je ook echt niet helpen hier, vooral.
0: Nee, die Cayenne, die moet je parkeren. Die gaat je niet helpen in de zaal.
1: Nee. Dus dat is hem ook niet.
2: Of gewoon een dikke SUV. Met een dik scherm in die auto.
1: Dat je daar alleen in zit.
2: En dan gewoon daarin gaan zitten.
0: Oh, dat je gewoon op de parkeerplaats gewoon parkeert.
1: Ja, dat
0: en
1: dat
0: jij in je Porsche.
2: Gewoon parkeren en dan gewoon daar lang uit op die achterbank.
1: Of gewoon een drive-in bioscoop.
0: Drive-in bioscoop.
2: Nou.
1: Met die SUV. Ja. Met die Porsche Cayenne. Ja. Jongens, het is toch opgelost.
0: Ja.
1: En je rijdt dan zelf. Je kan gewoon zeggen, ik ga gewoon lekker naar de Lidl. Ik koop een Freeway colaatje.
0: Ja.
2: Ja.
1: En de huismerk zit.
0: Pathé, als zo jullie luisteren.
2: Een stuk verdedigiger.
0: Parkeerplaats voor de deur, hè, bij het turfschip.
1: En dan ga je dus dan gewoon bij Pathé voor de deur staan met die SUV. Gewoon,
2: ja.
1: Gewoon dikke vinger, jongens. Huppatee.
2: Nou, dankjewel, jongens. Ik ga je echt op meenemen.
1: Ik ben er zelf opgelucht van dat wij die oplossing hebben verzonnen.
0: Hey, van al die ergernissen die Isa net genoemd heeft. Welke vind jij zelf ook de meest ergerlijke? Als je in de
1: telefoon
0: zit.
1: Telefoon, maar ook dat knabbelen van anderen. Maar daar heb ik sowieso veel last van. Hoe heet dat?
2: Ja,
1: dat heeft een naam. Dat je heel erg kan irriteren aan...
0: Aan andere mensen.
1: Als iemand...
0: Dat heet... hoe heet dat ook alweer?
1: Misofonie? Zeg ik dat goed? Of zeg ik nou iets heel raar?
0: Ik heb geen idee. Zo, dan gaan we ook weer opzoeken. Jongen.
1: Ja, maar dat heb ik heel snel als iemand zit te eten of te drinken. En ik weet echt, hè, dan weet ik gewoon dat het aan mij ligt. Maar een slurpje of een dingetje.
0: Ik begrijp hem heel goed wat Isa zegt. Van bepaalde films, die moet je gewoon... Ja, ik noem het altijd ondergaan. Jullie lachen altijd een beetje als ik het zeg. Ja. Maar je zit in een bepaalde sfeer gewoon. En dan hoor je die malende kaken van de mensen naast je. En dan ben je er gewoon helemaal weer uit weer. Of dan vloept er zo'n schermpje aan. Dan denk je ook van wegsfeer. Gewoon weg.
1: Nou dat, want je gaat er toch gelijk weer met je ogen
0: dan naartoe, zit je weer gewoon in de bioscoop. Terwijl je net lekker in die film zat. Ik herken hem helemaal, Isa.
1: Het is tijd voor muziek weer.
0: Muziek.
1: Hè? Muziek.
0: En dan mag ik hem weer oppakken.
1: Ja, mag hem.
0: Ja, en eentje die ik toch wel hoog heb zitten. Een modern artiest, en dat zegt wat. Want
1: je was benieuwd, hè?
0: Lana Del Rey. We hebben haar al een keer eerder in de uitzending gehad. En ik weet niet, ik kijk altijd met een schuin oog als het dit soort artiesten betreft naar Isa, dat ik geen blunders bega. Want de Lana Del Rey die ik ken is altijd een beetje 50's sound. Heel veel galm. Een beetje zo'n lazy... Je zit dan naar mijn armen gebaren te kijken.
1: Ja, ik vind het geweldig. Ik dacht dat je haar rondingen een beetje aan het uitbeelden was.
0: Nou, die mogen er ook zijn volgens mij.
1: Ja, want je zit
0: dat
1: zo.
0: Dat is ook niet verkeerd. Het plaatje, het klopt allemaal weer natuurlijk. 2024, Lana Del Rey. Ja, en dit vind ik wel... Dan heb je lef als je aan dit nummer durft te komen. Namelijk Take Me Home Country Roads. Van John Denver natuurlijk. Ja. Uit 1971. Ja. Nou, hoe country wil je het hebben?
1: Toch?
0: Dus ook voor jou.
1: Ik vind het heerlijk. Laat me komen.
0: En wij gaan luisteren naar de versie van Lana Del Rey. Take Me Home, Country Roads.

0: Halleluja van Shawn Mendes. Nou ja, niet van Shawn Mendes, gezongen door Shawn. Het originele is natuurlijk van Leonard Cohen uit 84. Shawn die nam het op in 2015 voor een benefietalbum Believe in Magic. Een hele ingetogen versie. Hij was destijds pas 17 toen hij hem zong.
1: Ja? Ja. Oh, wauw.
0: Dus dan doe je toch iets goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Daarmee liet hij ook wel een beetje zien van... joh, weet je, ik kan niet alleen maar die populaire pophits zingen... maar ook gewoon gevoelige klassiekers. Ik denk, jij zei het net, ik had het inderdaad al opgeschreven... een van de meest gecoverde nummers, denk ik.
1: Ja.
0: Halleluja.
1: Ja, ik weet in die tijd, toen iedere artiest die had een versie hiervan...
0: Ja.
1: Ik weet niet waar dat toen ooit begonnen is, maar... Want het van Leonard Cohen is al best wel oud.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik moet zeggen dat ik heel lang heb gedacht van Jeff Buckley. Dat
1: ja, maar die is ook echt, die is echt zo
0: dat
1: mooi.
0: Dat hij daarvan was.
1: Die is mooi.
0: Pentatonix heeft hem natuurlijk ook heel mooi a cappella gedaan. En natuurlijk onze eigen Lisa Lois. Met, als ik het goed heb, de X-Factor. Dat zij daar toen mee heeft gedaan.
1: Ja, een van de shows.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En Nick Schilder, hè? Bij de beste zangers.
0: Ook, ja, geweldige die was
1: versie.
0: Ook zo heel
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is ja. Waar, ja, dat zegt. Ja, klopt. Ja, dus nou ja, die moest er natuurlijk wel eventjes tussen, toch?
1: Halle, ja, heel
0: ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Heel mooi. Ook,
0: dus.
1: Nou ja, ook over
0: mooi
1: een song gesproken. Nou, ja, een song die behoorlijk gecoverd is. Behoorlijk een aantal malen gecoverd is, moet ik zeggen. Is natuurlijk yeah. Your Song yeah. Van onze Elton John. Ik herinner me ook een versie van Lady Gaga...
0: Oh, echt?
1: Volgens mij bij het afscheid van Elton John of bij okay. Een verjaardag van Elton John dat Lady Gaga even achter de vleugel stapte en dat nummer
0: ja, ja, ja.
1: Tot grote verrukking van Sir Elton John
0: ja.
1: Zelf.
0: Oh, die hadden we ook kunnen pakken dan.
1: 1970 hè, het origineel alweer. Ja. Ja, ik ga dan altijd, je weet, ik ben van jaartallen, ik ga dan altijd even terugrekenen en denk ik, jongens, ja, ja, dat is 56 jaar geleden hè?
0: Ja.
1: 56 jaar geleden.
0: Ja, inderdaad, ik was er nog niet eens.
1: Nee, nee, nou goed, nee, ik ga er... Laat ik er niet op ingaan.
0: Nee.
1: Want ik zit er ook niet ver vandaan. En precies 40 jaar later, in 2010, dacht Ellie Goulding van... Nou, daar moet ik ook een versie van maken.
0: Ja.
1: Your Song.

0: Ja, What a Girl Wants. Van Christina Aguilera. En hier in een duet. Dus het is niet echt een cover, hè, zoals de andere nummers. Maar ja, hij moest er gewoon in. Ze zingt hem hier nogmaals met Sabrina Carpenter. En die is natuurlijk helemaal van deze tijd. Isa zat ook even van, jongens, niet praten. Ik wil even genieten van het nummer. Het nummer, ze komt uit 99. Nou, ze bereikte met alle gemak de nummer 1 positie met deze song. En ze nam het in 2024 opnieuw op voor de 25e verjaardag van haar debuutalbum. En toen heeft ze gekozen voor een duet met Sabrina Carpenter tijdens een speciale Spotify-sessie. En dan vind ik dan weer heel mooi hoe twee generaties popsterren elkaar dan weer ontmoeten, toch?
1: Ja, want dan is zelfs Christina Aguilera natuurlijk al een beetje op leeftijd.
0: Ja, ja,
1: ja, zo snel gaat het dan ook alweer.
0: Ja, ja, ja, ja. Want daar luisterde ik naar natuurlijk. Ik was al wat ouder. Ja, en Isa is dan weer helemaal weg van Sabrina Carpenter. En dat vind ik mooi, ja, toch?
1: Hey, ik zat net te denken. Kun je met een goede cover eigenlijk hetzelfde commerciële succes bereiken als met een nummer wat je helemaal zelf geschreven en geproduceerd hebt? Of wordt dat op dezelfde manier gewaardeerd?
0: Denk het niet. Nee. En ik vind het ook terecht dat de schrijver van het nummer wel met de credits mag gaan strijken. En ja, die heeft natuurlijk sowieso die rechten en erop. Dus financieel word je er altijd veel beter van. Ja. Maar ik denk jij niet dan?
1: Ja, ik bedoel, het maken van het liedje van iets wat nog niet bestaat lijkt me natuurlijk zo. Als er een goed nummer is, dan denk je dat het altijd geweest is.
0: Ja.
1: Maar iets creëren wat nog niet bestaan. Wat er niet bestaat, lijkt me echt wel de ultieme artistieke prestatie,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Precies.
1: Dus
0: ja,
1: nou daar dat... heb ik al heel veel respect voor. Maar ja, die artiesten beïnvloeden elkaar natuurlijk ook. En die artiesten kennen ook de muziekgeschiedenis. En die hebben dan natuurlijk ook nummers die hen geïnspireerd hebben.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment dan pakken ze denk ik toch zo'n liedje bij de kop. En van ja, hier ga ik een eigen versie van maken. Ja, ik weet het niet. Dus ik zat gewoon even hard op te denken. Van wordt dat?
0: Want je hebt zit ook heel erg na te denken. Is er een cover waarvan ik denk van, nou, die is echt veel beter dan het origineel. Maar kom er zo eventjes.
2: Die hebben we ook laatst aan de lijst, hè?
0: Ja.
1: Ja, die beter dan het origineel is.
2: Waar wij allebei van dachten van.
0: Ik ken. Nou, daar zeg je zoiets.
2: Toch?
0: Ik heb altijd gedacht dat nummer van haar was. Ja. Dat klopt inderdaad. Maar dat blijkt. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het origineel niet geluisterd, dus ik weet niet of dat beter is.
2: Ja, dat is wel veel beter. Ja. Die heb ik even teruggeluisterd, dat is veel beter.
0: Dat is veel beter.
2: Ja.
1: Nou, ik zat er even hard op te denken, want ik denk, zeggen mensen dan van, nou, leuk gezongen, maar het is en blijft een cover.
0: Ja.
1: Dus even wat minder spannend. Of, nou, of niet. Of, nou.
0: Ja, toch?
1: Ik weet het niet. Ja.
0: Ja, ja.
1: Dus, ik zit even naar de klok te kijken achter mij. Hoe zitten wij in de tijd, dames? Kunnen wij nog een volgend nummertje aankomen?
2: Nee, dan kunnen
1: wij
2: eerst even naar het nieuws.
1: We moeten eerst even naar het nieuws.
2: En dan zijn we zo bij jullie terug.
1: Oké, dan.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Nou ja, over lef gesproken, om een iconische klassieker bij de kop te pakken en daar een cover van te maken. Dit was September van Taylor Swift.
1: Ja.
0: Origineel natuurlijk van Earth, Wind & Fire uit 1978. Deze was van 40 jaar later, 2018. Ja, ik heb me voorgenomen om eigenlijk geen waardeoordeel uit te spreken tijdens deze uitzending. Maar...
1: Ga je het ook doen?
0: Ja, ik... Ja. Nou, wat vinden jullie? Ik vind het origineel echt, ja... Geef mij het origineel maar.
1: Ja, daar heb ik bij deze vind ik dat ook.
0: Ja, zeker. Oké, nee, ik was even bang.
2: Dat is ook puur omdat hij in het lijstje past.
0: Oh nee, gelukkig. Want ik dacht even van... Hier ga ik mensen mee voor het hoofd stoten.
1: Nee,
0: want je met alle Swifties van tegenwoordig...
1: Ja, dat durf je maar niet, hè?
0: Nee, dat is... Nee, maar respect dat je dit durft te zingen natuurlijk. Maar ik vind hier de disco-sound die het origineel zo mooi maakt... die is hier eigenlijk volledig weg.
1: Ja, vind ik ook.
0: En dat maakte dat nummer zo
1: iconisch. Ik kan het er niet aan tippen, vind ik zelf.
0: Oké, nou, heel blij dat jullie dat met mij eens zijn.
1: Ja.
0: En dat is... ben je een beetje Swiftie, of?
2: Nee.
0: Nee? Helemaal nee. Niet? Nee. Want die dame is, ja, die is groter dan wat dan ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dat is echt niet normaal, joh.
1: Maar, ik snap het ook niet, hoor, eerlijk gezegd.
2: Ik heb echt wel respect voor die vrouw wat ze allemaal doet. Maar dat is dan weer iemand die mij niet ligt.
0: Maar die doet echt van alles. Natuurlijk gigantisch veel geld verdient. Ja. Ook invloed all over the place. Alles wat ze doet is goud.
1: Ik leg de link ook niet, maar... Nou moet ik ook zeggen dat ik er weinig van ken. Maar
0: ik ook. Ik
1: wel eens, als je wel eens een stukje van zijn show ziet, ze zet wel iets weg natuurlijk.
2: Ze zet al een hele toffe show weg.
1: Ja, hè? Ja. Dus,
2: gaat ook met een hele bekende American football, noemen ze hem?
0: Ja, American voetbalspeler. Ook een gigantische happening.
1: Oh, echt?
0: Gaat ze trouwen.
1: Ja, ze is getrouwd, toch?
0: Oh, is ze getrouwd?
1: Ja,
0: getrouwd.
1: Ja.
0: Madison Square Garden helemaal afgehuurd, weet ik allemaal. Echt gigantisch. Okay. Alsof een staatshoofd.
1: Nou, over trouwen gesproken wil ik even een bruggetje maken. Want als het goed is, zit mijn lieve collega Lucy te luisteren.
0: Lucy.
1: Ja. En Lucy is er vorige week ten huwelijk gevraagd.
2: Oh ja, dat is zo leuk.
1: Leuk, hè?
2: Ja.
1: Ze zat al heel erg te hopen op een huwelijksaanzoek. En ze heeft hem vorige week gehad. Heel romantisch bij een of ander mooi een meertje is het, denk ik. Tijdens de zonsondergang.
0: Kijk.
1: Ging hij op zijn knieën en
0: stelt de vraag der vragen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus, en er kwam een hele duidelijke ja. Dus,
0: nou, leuk.
1: Ja, nou, lieve Luus, de groetjes en werk ze strakjes. Goed, Ralf. Ben ik, hè?
0: Ja, als je wil mag jij
1: Nou, dan pak ik hem wel over, inderdaad. Want, oh jongens, ja, daar komt weer een lekker.
0: Nou, komt hij, hoor.
1: Ja, tuurlijk. Nou, dan gaan we naar de country, hè. Dat is al derde vandaag dan.
0: Ja, ik zou bijna denken dat je dat een fijn genre vindt.
1: Echt, hè?
0: Echt, ja.
1: Ik ben blij dat Isa ook mijn nummers uit heeft gezocht. Dan zou je haast denken dat ik het alleen maar heb gedaan. Wij gaan luisteren zometeen naar Jolene. En dat is oorspronkelijk, ja, dat weten we allemaal, van Dolly Parton. 73 alweer. Beyoncé, die heeft in 24 dit nummer op haar album gezet. Cowboy Carter. En ik weet begot niet meer, maar ze haalt toen zo'n country nummer.
0: Texas Hold'em.
1: Hier, ja. Hij weet
0: dat
1: weer.
0: Stond dat ook op dit
2: maar is
0: album?
2: Is dat hele album country?
1: Nou, daarom. Dus volgens mij is het van het album van Texas Hold'em.
0: Ja, daar heeft
1: het
0: een heel veel credits voor gekregen.
1: Wat ik wel heel mooi vind, dat in tegenstelling tot het origineel, dat Beyoncé dan de tekst verandert op een heel belangrijk punt. Want Dolly was natuurlijk van, ik smeek die andere vrouw dat ze mijn man met rust laat. Maar bij Beyoncé is gewoon van, ik ben een zelfverzekerde vrouw. En ik maak er wel even duidelijk dat ik van mijn relatie opkom. Dus... En nou weet ik niet of het op deze versie staat is. Maar er is een versie waar Dolly van tevoren nog eventjes een kleine introductie geeft van het nummer. Ik zie jou echt kijken. Nee,
0: Dolly is
1: deze
0: echt
1: niet.
0: Een grootheid. Hè? Die wordt ook door de hedendaagse artiesten volgens mij echt Dolly. Dat is een legende.
1: Toch?
0: Ja.
1: En terecht. Ja. Jolene.

0: Ja, onze eigen Davina Michelle uit 2017 met een cover van What About Us. Origineel natuurlijk van Pink. En als ik het goed heb gezien, dan is dat origineel van Pink eigenlijk uit hetzelfde jaar. Sla ik aan de plank enorm mis of kan dat wel kloppen? Want ik heb voor het origineel ook 2017 staan.
1: Dat...
2: Ik had het idee dat hij ouder was.
0: Ja,
2: van
0: dat dacht ik.
2: Van Pink.
0: Ja. Ook. Nou, dan heb ik dat niet goed uitgezocht.
1: Nou, want nee, misschien is dat wel...
0: Ik ga dat nog even...
1: Dan zou je wel goed zitten.
2: Maar het zou wel kunnen natuurlijk. Want Davina, van dat dit bekend werd... Zij was natuurlijk mega populair op YouTube.
0: Davina Michelle.
2: Daar is ze ontdekt.
0: Ja.
2: Dat is haar coversong.
0: Ja. En Pink zelf reageerde ook, hè?
1: Ja.
2: Dat was helemaal natuurlijk de doorbraak. Ze heeft ook naar de voorprogramma gezet of zo. Dus het zou wel kunnen, wat jij zegt. Dat zij natuurlijk dat nummer gehoord heeft en gecoverd. Maar
0: ik kom erop terug.
1: Dat zou even... ik denk dat ook wel... Ja,
0: Davina Michelle. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Dat is toch ook een van de grotere Nederlandse sterren van dit...
1: Ja, vind ik een leuke griet.
0: Moment. Enorme strot.
2: Ja.
0: Leuke uitstraling. Ja, volgens mij...
1: Ik kwam laatst ook filmpjes tegen voor haar op TikTok. En is weer een van de concerten aan toen of zo. Dan was buiten ergens.
2: Dat ze gevallen
1: dat,
2: is.
1: Ja, dat ze twee keer. En dat ze zat

0: zeker. Ja, ja, okay. Ja.
1: Het duurt te lang.
0: Het duurt te lang.
2: Ja,
0: ja.
2: Oké, okay. En dan vallen bij mij de puzzelstukjes ook er een beetje. Ja? Kan ik weer verder?
0: Vallen
2: kan ik rustig slapen?
0: Zo, jongen. Ja, ja.
2: Dus ja, What About Us, een mooie cover van het origineel van Pink. Door onze eigen Davina Michel.
0: Hartstikke leuk. Wat ook leuk is, even wat Nederlands tussendoor.
2: Zo, hè,
0: Over covers gesproken. Nou, ik vind het dan wel leuk. Ik hoop jullie het ook vinden. Om dan een nummer van André Hazes senior te pakken. Wat dan weer gecoverd is door André Hazes junior. Toch? Dat is toch hartstikke grappig. Ik leef mijn eigen leven. Dat verscheen in 76 alweer. Van een van de bekendste nummers natuurlijk van André Hazes. Er is geen origineel Nederlands nummer. Er zijn natuurlijk wel meer hè, die André Hazes vertaald heeft. Dit is gebaseerd op het Spaanse liedje Mi Vida. Van Julio Iglesias.
2: Hey, zo,
0: wow. Ik kan het ook al.
2: Ja, je kan het.
0: Ja, precies. Nou, en dat wordt dan jaren later door zijn zoon, ik geloof bij de beste zangers, gecoverd. En dan krijg je dit.

0: I Feel Love van Sam Smith, 2023. Ja, Donna Summer, hè?
1: Ja.
0: Het origineel.
1: Ja,
0: uit 1977.
1: Zeker.
0: Hoe disco wil je het hebben? Ook weer eentje waarvan ik denk van, wauw, dat je hier aan durft te beginnen. Want ja, wat moet je daar nog aan veranderen of aan je eigen draai aan geven? Toch gelukt.
1: Komt het er mee weg?
0: Wat mij betreft. Ik vind, ik vond hem wel,
1: ja.
0: Dus, ja, 1977 ook alweer. Jongen, Donna Summer, ja.
1: Ja, daar zitten we ook weer bijna. Ja,
0: midden in die disco tijd. Echt, ja. Echte classic.
1: Ja.
0: I Feel Love. Mooi. Maar respect en mooie versie.
1: Mooie versie.
0: Wat mij betreft van Sam Smith.
1: En dan is het nu tijd voor de...
0: Ja? Ja? Komt-ie?
1: Isa zegt echt oh. Zal ik hem nog een keer doen, Is? Want ik vond hem heel leuk. Het is tijd voor de...
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
0: Jawel, daar is hij weer.
3: Ik wist even niet dat jij hem nu zou doen, maar ik heb hem natuurlijk al klaarstaan.
1: Oh, dat was de bedoeling, toch?
3: Ja, prima, ja.
1: Nou ja, je liep net tijdens het nummer I Feel Love, liep je allemaal langs ons heen. En niet kijken.
0: Nee, niet kijken naar die kast.
3: Dan moet ik het even zeggen van vorige week, toch?
1: Van vorige week?
0: Dat hij vorige week niet...
3: Vorige week had ik er eentje gepakt en ik dacht echt van ja.
1: En toen was er... hadden we vorige week geen ruimte of iets?
0: Vorige week hebben we hem geskipt volgens mij.
3: Ja, omdat we toen in dat...
0: we wilden heel graag natuurlijk de iconische albums af...
1: Was het. Hebben we hem geskipt en heb jij het nummer opgeslagen.
3: Van wat vinden jullie leuk, denk ik.
1: Ja.
3: Dus daarom heb ik hem wel vorige week dan gegrabbeld.
0: Ja. Dus het is originele grabbelplaats
1: van vorige week. Heb jij het nummer opgeschreven en nou ben je dat nummer op gaan zoeken dan?
3: Ja.
1: Oké. Ja.
3: Dus.
1: Nou, wij weten van niks. Luisteraars, doe mee. Als je hem kent... Horen we het graag en wij gaan ook eventjes lopen denken.

0: Nou ja, we hebben ze wel eens moeilijker gehad. Toch dank voor jullie, jullie support, jullie steun. En jullie, ja.
1: En we kregen toch. Het begon in één keer te rammen hè, in onze carnavalsapp ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Van lekker nummer. En dat hij natuurlijk hartstikke.
0: Nou, Katie, aan jou de eer.
1: Ja, Mies vond hem lastig. Niet waar.
0: Ja, begrijp ik ook al een klein beetje natuurlijk. Hè.
1: Snap ik.
0: Dat is aan jou de eer om hem officieel bij Isa in te dienen. En dan kan zij gaan controleren of wij goed zitten.
1: I knew you were waiting for me. Daar ga ik voor als titel.
2: Ja.
1: Ik zie je knikken, maar dat is radio, dus je moet wel even ja zeggen.
2: Oh ja, ja. Ik zei ja.
1: Ja. Dan zeg ik George Michael en Aretha Franklin.
2: Ja.
0: Goeie uitspraak ook zeg.
1: Echt hè.
0: Mooi.
1: Kippenvel hè?
0: Ja, kippenvel.
1: En dan, maar die geef ik wel alle credits aan Rolf, want dat had ik echt niet geweten uit 1987.
2: Ga ik even spieken?
1: Heb je dat nog niet gedaan, Isa? Dat is toch jammer. Heb je één taak?
0: Zo ja, jammer. Een beetje slechte voorbereiding.
1: Ja, joh. Nee, vreselijk. Heel de nummeren op kunnen zoeken.
2: Goed. kan je nog één keer even het jaartal zeggen?
1: Ik denk 87. Nee. Herstel. Rolf zegt 87.
2: Ja.
1: En die is zo overtuigd, dus dat twijfel ik niet aan.
0: Ja, dit is een zekerheidje. Dat klopt. 87. Ja.
2: Weet je ook de datum?
0: Nee. Voor mij was het net na het zijn einde bij Wham. En net voor het uitkomen van Faith. Echt zijn debuutalbum als solo-artiest. Maar dat een beetje ertussenin, denk ik.
1: Doen we eens een gokje.
0: Wat?
1: Wanneer het uitkwam.
2: Welke maand?
0: Deze plaat.
1: Ja?
0: Ik denk eerste helft 87.
1: Eerste helft 87? Ja. Oké, nou, dan gaan we dan zo meteen tijdens het volgende nummer even opzoeken.
0: Dit was natuurlijk een...
2: Ik heb het al opgezocht, hoor.
0: En?
1: Hé, nou, ze leert snel.
2: Ik zou nu durven nu.
0: Goed, goed. En?
2: 19 januari.
0: 19 januari.
1: Hey, eerste helft.
0: Ja, eerste helft. Het was natuurlijk een droom die uitkwam voor George Michael dit. Hij was natuurlijk zelf al groot.
1: Ja.
0: Maar zingen met Aretha Franklin, ja.
1: Dat is ook wel heel grappig, die beweging weer. Hè? Hij was ontzettend groot.
0: Ja, ik blijf het zeggen. Hang een camera op. Dan kunnen we die mooie ondersteunende gebaren.
1: Je zit echt met je handen ook, in de breedte. En,
0: nou, ik hartelijk dank Isa voor deze mooie single. We hebben ze wel eens lastiger gehad, maar het is wat het is, hè?
1: Ja, en ik moet even inbreken, jongens. Want Man Lief is aan het appen bij mij. En ik zie een afbeelding. En... lieve schat, is het serieus dat onze airco gewoon aanstaat thuis?
0: Meen je niet.
1: Ja, dat idee heb
0: ik
1: echt.
0: Dan komt ze zo heel snel naar huis.
1: Ik krijg een berichtje, ik zie iets met 20 graden. Dus,
2: dan wordt de radioshow even iets korter.
0: Oh, wij zitten te zweten hier in de studio. En,
1: ja, hij is aan het typen, jongens. Ik hoop het zo. Als dat zo is, ik nok gelijk. Is, wij zijn weg.
2: Wij zijn gelijk klaar.
1: Hij staat aan. Outro zegt hij, het klopt. Hij staat, ach.
0: Hey, maar dan moeten wij wel
2: dan
0: eigenlijk...
2: Dan heb ik even een goed... oh, sorry.
0: Nee, ga je gang. Wat wilde je zeggen?
2: Nou, ik dacht van kunnen we gelijk een mooi bruggetje maken. Want onze lieve Jan, die de airco's heeft geïnstalleerd.
1: Ja.
2: Die had een verzoekje aangevraagd.
0: Nou, dat heeft hij wel verdiend dan.
1: Maar, Han, ik moet wel zeggen van Tijn. Dat als de airco doet, dan moet jij naar je werk, verdomme.
0: Ja.
1: Nee, Tijn, hij blijft thuis. Hij gaat nog lekker twee dagen bij mij eens lekker poetsen en zo.
0: Lekker poetsen.
1: Ja, het is... Een tering zo in huis nou, joh, dat wil je niet weten.
0: Bij. Ja. Ja, maar wel lekker poetsen in de koelte.
1: In de koelte, gewoon met een dikke kooltrui aan.
0: Dikke kooltrui.
1: Oh, jongens.
2: De ijsspegels aan.
0: Standje vrieskist en dan...
1: Ja, precies. Nou,
0: maar een verzoeknummertje van Jan.
1: Nou, Jan, die... jij kwam zelf er al van... Nou, heeft Jan, de airco-man, dan niet een leuk...
0: Ik vind dat hij dat wel verdiend heeft.
2: Ik vind het trouwens even heel leuk.
1: Jan, de airco-man. Jan, ik vind het trouwens leuk voor op jouw bus, Jan.
0: Ja, is Jan nog aan het luisteren trouwens?
1: Jan is aan het luisteren.
2: Jan, de airco-man, die vind ik echt leuk.
1: Ja, Jan is aan het luisteren. En die heeft een verzoeknummertje ingediend. En dat verdient hij hartstikke. Want het is bij mij gewoon zometeen hartstikke cool binnen. En hij had het nummer. Ik kijk even.
2: Would I Lie to You? Van Charles
0: en Eddie.
2: En Eddie.
1: Ja. En ik ga nog even naartoe toevoegen. Mijn man stuurt net, ik ga morgen werken. Nou, dat dacht ik niet, hè.
0: Nou, dat vechten jullie straks.
1: We gaan even puin ruimen. En dan gaan we nu luisteren. Speciaal voor Jan. Jan, dankjewel. Ik zie je zo nog wel. Het nummertje. Ik weet de titel niet meer.

0: Nou, goed. Nou, Katie ligt nog even onder het bureau, dus ik denk dat ik hem maar even overneem.
1: Neem maar over.
0: Goed, dit was Would I Lie to You van Charles en Eddie. Speciaal voor Jan, de airco-man.
1: Ja.
0: Hartstikke verdiend. En ik vond het een goede keus, Jan. Ik vind dit zelf ook een heel mooi nummer.
1: Ja, ja. Ja. Nou, vanaf nu gaat Jan gewoon iedere week luisteren en dan kan hij gewoon lekker nummertjes...
0: Zou leuk zijn.
1: Verzoeknummertjes indienen, toch?
0: Ja.
1: Ik heb gehoord dat het... Ralfke ben ik trouwens...
0: Jij bent aan de beurt,
1: ja,
0: Katie. Maar
1: ja,
0: jij lag net onder het bureau, dus ik denk...
1: Ja, maar ik ben er weer.
0: Ja, je bent er weer.
1: Ik ben weer opgestaan, ben op mijn stoel gaan zitten. Ik heb gehoord dat ik niet te veel mag praten meer.
0: Want, nee, qua tijd, dus kom op, hè.
1: Kom aan, ik kan het, hè. Ja. Ik zei, can't help falling in love. Daar gaan we naartoe, toch?
0: Daar gaan we naartoe.
1: Ja, nou, oorspronkelijk, hoef ik allemaal niet te zeggen natuurlijk, maar doe het toch. Elvis Presley, 1961, voor de film Ralph.
0: Blue Hawaii.
1: Ja, dat is het. Ja, een van de bekendste liefdesliedjes. Hè? Weet je trouwens dat de melodie gebaseerd is op een Frans liefdesliedje?
0: Nee.
1: Kijk, dat weet je dan weer van mij. Plaisir d'amour.
0: Een plaisir d'amour.
1: Uit 17.
0: Wat ben jij van de uitspraken deze ochtend? Zo.
1: Echt, hè?
0: Ja, echt goed.
1: Lekker, hè?
0: Frans, Spaans, ja. Maakt allemaal niet uit.
1: Nee, ja, sterker nog, schrik er zelf van. Denk, god, man, toch wel goed.
0: Okay.
1: Ja. Wij gaan lekker luisteren naar een akoestische versie hiervan van Emma Heesters.

0: Ja, was ik toch wel een beetje in verwarring. Daar kom ik heel eerlijk voor uit. Want ik was natuurlijk uitstekend voorbereid, hè, zoals ik dat altijd ben. Mad World is dit nummer, hè, heel bekend. Dit was Demi Lovato, als ik het goed uitspreek. Een cover uit 2021. En ik had netjes op mijn briefje staan dat het origineel van Michael Andrews is uit 2001. Mm-hmm. Maar dan zit ik het net even te bekijken. En dat schijnt dus niet zo te zijn.
1: Is helemaal niet.
0: Het origineel is van Tears for Fears.
1: Ja.
0: Ik heb daar geen jaartal bij. Ga ik zo laat nog even opzoeken. Want je weet, ik ben van de jaartallen. Dus dat wil ik wel even weten. Dit is een nummer waarvan heel veel mensen denken dat het van R.E.M. is.
1: Ja, dat zei
0: omdat
1: je net
0: blijkbaar
1: al,
0: die Michael Andrews versie, ja, dat lijkt op de zang van Michael Stipe van R.E.M. En het had ook echt een R.E.M. nummer kunnen zijn, vind ik. Het lijkt heel erg op elkaar. Maar het is dus wel degelijk moeten we de credits geven aan Tears for Fears. En Michael Andrews heeft daar dus een cover van gemaakt. En die is, als ik het goed begrepen heb, weer voor de soundtrack van de film Donnie Darko gebruikt. Dus misschien dat daarom die versie zo bekend geworden is. Dit was Demi Lovato, Mad World.
1: En dan gaan wij door naar een nummertje waarvan jij zegt, die ken ik niet.
0: Ja.
1: En dat ik niet kan snappen. En ik heb echt het idee dat jij zo meteen zegt van, oh die.
0: Nou.
1: Denk ik, hè. Dus, okay. We gaan het zien. We gaan luisteren namelijk naar Skinny Love van Birdie. Isa, wij dachten samen van dat het gewoon een nummer van Birdie zelf was.
2: Ja,
1: maar dat blijkt inderdaad van Bon Iver te zijn uit 2007. Birdie die bracht haar cover uit in 2011. En wat ik dan zelf al wel heel mooi vind om even te vernoemen, is zij dat zij destijds 14 jaar
0: zo
1: oud was.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja. En dan,
0: dat is wel heel jong.
1: Dat is heel jong, maar luister maar, dan krijg je dit.

0: Bam. Baby One More Time. En die we allemaal kennen van Britney Spears uit 98. Nu gespeeld door Ed Sheeran. Die nam het in 2017 op. En jij vroeg aan mij, Ralf, is het een of ander grapje? Nee. Nee. Het is een akoestische cover voor Spotify singles. En ja, hij heeft echt zoiets van, ik vind het zo'n geweldig nummer. Heeft hij altijd gevonden. Schijnt hij ook regelmatig te spelen. En ja, ik vind zelf wel dat hij hiermee bewijst dat een echte wereldhit gewoon in elk jasje kan schitteren, toch?
1: Ja, dat is weer echt een Eddie Sheeran versie.
0: Nou dat, ja, hij pakt gewoon zijn gitaar.
1: En... Ja, en op zijn sobere manier zoals hij dat kan.
0: Ja, en dan wordt het toch weer een lekker nummertje, toch? Nou, dat was onze net.
1: Onze net.
0: Onze net.
1: En ik had Eddie.
0: Oh ja, maar jij mag Eddie zeggen.
1: Ik mag Eddie zeggen. Ah, ja, dus... laatst nog gevraagd. Zeg, vind je dat vervelend als ik je op de radio zou noemen? Ja. Zeg, nee, natuurlijk niet. Nee. Zo noemen mijn vrienden me ook. Dus doe maar. Eddie, oh, tof, Eddie Sheeran bij deze. Tof, ja. Bedankt Eddie voor deze cover. En,
0: tot zondag.
1: Tot, ja. See you Sunday, toch?
0: See you Sunday.
1: Goed, ja. Alex. Maneskin. Ja, dan de meeste mensen zeggen dan meteen van wauw, hè?
0: De meeste mensen zeggen nou, oké, ik ga nu afsluiten.
1: Nee, nou ja, die hebben toch grote indruk gemaakt bij het Eurovisie Songfestival toen.
0: Ja, zeker.
1: Ik bedoel, rock, Italiaanse band. Vrouwen vinden hem woest aantrekkelijk, geloof ik.
0: Ja.
1: De looks, alles klopt. En ze zijn overal, ze waren overal, ze deden van alles en heel groot. En toen dachten ze in 2017 van, joh, laten we eens een liedje pakken van de Four Seasons uit 1967.
0: Ja.
1: Dus de oudste. Volgens mij, die wij nu op de lijst hebben staan. De oudste origineel. 1967, dus 50 jaar na dato.
0: Ja.
1: Dacht Maneskin van, nou, dat kunnen wij ook. Daar gaan we onze eigen versie van maken. En trouwens, de Four Seasons.
0: Ja.
1: Weet jij wie daar het belangrijkste, het bekendste lid van was?
0: Nee.
1: Kleine tip. Hij heeft ook gezongen op de Grease LP. Hij heeft zelfs de openingstune van Grease.
0: Ja, godzie, Mickey. Ja. Frankie.
1: Frankie Valli. Ja.
0: Ja.
1: Four Seasons. Maar wij gaan luisteren naar Maneskin met Beggin'.

0: Ja, lieve luisteraars. Wij zijn aan het einde gekomen van een uitzending vol muziek die bewijst dat een goed nummer nooit oud wordt. Want of een liedje nou 60 jaar geleden op een krakende platenspeler werd gedraaid, op een cassettebandje in de auto, of vandaag de dag miljoenen keren wordt gestreamd op Spotify, een echte klassieker blijft een klassieker. We hebben vandaag gehoord hoe jonge artiesten als Sabrina Carpenter, Tilly Winks, Taylor Swift of Miley Cyrus bekende nummers een nieuw leven gaven. Soms bleven ze dicht bij het origineel en soms gaven ze er een hele andere draai aan. En het is ook best wel bijzonder, hè, dat een jonger iemand zegt van god, wat een geweldig nieuw nummer. En dat iemand dan van boven de 50 roept nieuw. Joh, die draaide ik al toen ik verkering kreeg. En dat is de kracht van muziek. Het verbindt generaties. Opa die neurde mee met Elvis. Moeder zingt uit volle borst mee met Madonna. En de kinderen downloaden Sabrina Carpenter. Bedankt dat jullie hebben meegeluisterd. En volgende week zijn we weer met een gloednieuw thema natuurlijk. En nieuwe verhalen en vooral nieuwe onzin. Volg ons op social media. Luister naar de herhalingen. Morgenavond vrijdag tussen 8 en 10. Hier op Roos Radio. Of zondag tussen 2 en 4 bij de OWRTS. Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf goed drinken, want het is warm. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: me dat het niet waar is. Zeg me dat het...
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van 49 euro voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

Soms moet je wat je lief is laten gaan. Anders sterft het onder je handen. Als je bang bent om iets dierbaars te verliezen en je blijft het krampachtig vasthouden,

Anders dan... Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakt in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaker doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou, goed dan.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een spoeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

zondagochtend. En ik kijk naar je gezicht. Nu nog

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Uur na